0: En nou, opa Jasper.
1: Ons moet praat, Albertus.
2: Ja, ons moet praat. Hoe voel jy? Ik vraag, hoe is jouw gevoelendheid voor oom Jasper? Oom Jasper?
1: Nog niet zoals altijd.
2: Ja, hij blijft een mooie man.
1: Maar hij is mos, Albertus.
2: Jij gaat het aan ons zeg. Aan ons zeg.
1: Nee. Maar ik zou het blij doen.
2: Ja,
1: hij is mos een mooie man. Maar hij komt mijn pa geweest.
2: Maar hij is niet jouw pa, nee.
1: Ik wees hij was. Maar los nou om Jasper uit huis te Petrus aanstaan, man. En dit gaat hij wees en blij.
2: Ja, ik was er niet benieuwd.
1: Kom, daar is hij ziek, Albertus. En die koud krijg, dus is dan hoogzomer.
2: Is die vrouw, ik zeg er niks van koud krijg niet. Je moet luisteren als ik praat, luister.
1: Ik luister, mos, Albertus. Maar jy moet jou so tegen my opruk nie.
2: Kijk, ek ruk my ten gaan niemand. Och, ja, geen enkie toch nie. Hoekom het een sondare dan so zwaar he? Is die vrou, laat ons stadig en duidelijk praat, zodat ons mekaar mooi verstaan. Mooi verstaan.
1: Wat moet ek mooi verstaan?
2: Ach, los het maar, is die. Die hele ding was een misverstand. Is die vrou, ek het sommer gelieg oor die weer die vrou.
1: Ik heb jou geknauw. Albertus, ik weet ik het jou te na gekomen. Ik was zo boos als een blaas en een buffel.
2: Giftige geelslang.
1: Ja, ik heb jou letterlijk behandeld. Ik is jammer. Maar als het zo'n alcohol in naar mijn kop toe gegaan en toen ik begon kwaad word, het het kan einde gehad.
2: Jij was onredelijk.
1: Onredelijk?
2: Zeg niks van. Geef die vrouw, ik zeg, je was onredelijk, sommer onnodig dwars. Je was dwars.
1: Wat? Jij meer ons moet van voor aan weer beginnen. Dat is de die beste. Dan kun je mij zomaar weer die hof maken. Zou dit niet een onplezierigheid geweest?
2: Geef die.
1: Dan wil jij mij nog naar die hele betaalje heen?
2: Ja, ons moet die vrede herstellen. Ons moet vrede maken.
1: Ja, Albertus, die lieve heer verdraa nie getwis en onvrede nie. Ek is rarig jammer oor vanmiddagse gedoente. Maar aan die andere kant, jij het ook schandelijk met mijn gevoelens gewerkt.
2: Ja, ik vraag verschoning daarvoor, is die vrouw. Ik heb de duur les geleerd.
1: Probeer. Ons moet al die onaangenaamheid proberen vergeet. Ja.
2: Oké, toch, hoe moet een oud zonde? Los dat toch maar. Kom, ons vat alles samen en notuleer het zo. Ik heb gelieg voor die weduwvrouw. En om Jasper voel voor jou zoals een pa.
1: Ja.
2: Dan ben je dan weer in die helft gehoor. Ons niet te leer verder. Jij zeg je. Jij is jammer. Waar jij mij zo mishandelen met die donkiekar, hè? Die donkiekar.
1: Ik schaam me,
2: ja. Ja. En je denkt niet, ik is een lamlendigheid niet. Waar ik mij zo laat gezegd het niet.
1: Als je zo werkt.
2: Ik zeg ze. Hoe voel jy oor my, hessie vrou, denk jy sleg van my, oor ek my dier jou laat gesig het?
1: Hoe voel ek jou oor laat? Albertus, ek bewonder jou oor jou geduld en verdraagsamheid.
2: Hessie?
1: Albertus, excuus, dat ek so'n spektakel van myself is gemaakt het.
2: Tja, dit het Jobs geduld gekost, dat moet jy weet.
1: Gesweet? Jy het gesweet soos jy jou moes inhou. Ja, dit moes alle verskrikkelijkheid gewees het. Ek onthou nog die dag toe die twee volkies jou in die roomkamer vastgekeer.
2: Los het maar, Jessie.
1: En jy het met die vuist na die een gemik en toe laat jy jou vuist van richting verander en jy slaat die ander een onverwachts van sy voete af.
2: Jessie.
1: En toe die eerste een wat gekos het vir die ouwe, wat hy nie gekry het nie, toe nog staan en wonder toe slaat jy hom op sy pees laat hy knip.
2: Jessie.
1: En voor die twee kardinalies weet wat hulle trek, toe looi hulle uit al die windrichtings uit. En toe hulle vlug toe gee jy elke nog een skoenskoppie. Ek denk hulle wonder nou nog waar het al die
2: Hessie. Jy stem saam. Laat ons die saad zoen om te leer. Daar is weer vrede op moed verloren, hè? Ek zeg ek, daar is vrede. Tussen ons, Hessie.
1: Ja, Albertus. Dankie, Toegie. Soen my, Albertus.
2: Ja, hoe kom we nou altijd te gaan soenring? Oh, ja, Hessie, vrouw.
1: Oh, my stijf was, Albertus.
2: Hessie.
1: Oh, wacht, ik hou jou zo'n vast.